0: Vielen Dank.
1: Bak loşme şu an. Atiye şamakum. Ik hoek nog meer zuiver. Dan moet je ze bedanken.